0: rond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht.

0: In Suriname zijn drie verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Krivyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolle Mina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.
1: Say oops upside your head, say oops upside your head, say oops

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. D66 Harderwijk vraagt het college om opheldering over de voorgenomen aankoop van de grond waar het dolfinarium is gevestigd. De partij wil onder meer weten welke afspraken de gemeente in het verleden heeft gemaakt over de erfpacht, het kooprecht en de prijs van de grond. Aanleiding is de voorgenomen verkoop van de grond aan het dolfinarium. De partij stelde in juli al schriftelijke vragen over de toekomst van het dolfinariumeiland. De partij wil nu ook inzicht in de afspraken die volgens het college maken dat de gemeente de grond aankopen door het dolfinarium niet kan voorkomen. In zowel Ermelo, Harderwijk, Putten als Zeewolde is het aantal inwoners met een WW-uitkering in juli dit jaar gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De daling is het sterkst in Ermelo, gevolgd door Putten en Zeewolde. Harderwijk kent de kleinste afname. Landelijk was er sprake van een stijging. Het UWV registreerde in juni dit jaar bijna 197.000 WW-uitkeringen. Dat is 7,3% meer dan een jaar eerder. In Gelderland lag die stijging in juni met 5,9% lager. In de arbeidsmarktregio Veluwe-Steden-Driehoek was op dat moment sprake van een stijging van 4,5%. En tot slot, de gemeente Ermelo staat toe dat de bedrijfswoning aan de Horsterweg wordt omgezet naar een reguliere woonbestemming. Daarmee krijgt de woning een permanente woonfunctie. Voor de woning was eerder een gedoogbeschikking afgegeven. De reden is dat op de locatie nog een bedrijfsbestemming rustte. Het beëindigen van die bestemming kon gevolgen hebben voor de beschikbare stikstofruimte die mogelijk nodig is voor toekomstige woningbouw op het terrein. Het bedrijf is inmiddels verhuisd. Een deel van de bestaande bebouwing wordt gesloopt. De resterende stikstofruimte wordt vastgelegd in een zogeheten salderingsovereenkomst. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekruid met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
9: Dit is Veluwe FM.
10: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken, dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
5: Leuk dat je luistert.
6: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: luistert de omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. We hebben weer een hele leuke lijst samengesteld. Met heel veel leuke oude muziek. We zijn begonnen met Nazareth, Love Hurts. We gaan door naar Shirley and Company. Shame, shame, shame.
1: Oh, I feel something, baby.

Ook in de tijd 60er, 70er jaren ging het ook wel om Nederlandse muziek. En dit was Anneke Grunlo, een van de toppers in die tijd. Goed, in de 70er jaren hadden we het idee van we kunnen naast zingen ook gewoon de computer muziek laten maken. Dus in dit geval is dat Hot Butter met popcorn.

Uit het Belgische land was dit Ademo. We gaan nu een heel leuk nummer draaien uit Amerika. Show Adi Wadi, Under the Moon of Love.

voor de nodige rust binnen dit programma was dit Brad met If. Oh, wacht even, er staat iemand aan de deur.

Richie Valens met Labama. We gaan naar de Lay Back in the Arms of Someone. Smokey.

De Friedrichs met Dirty Old Man. Je gaat er niet persoonlijk worden, hè? We gaan door naar een Nederlandse dame. Vanessa Dynamite.

Chris Andrews met Pretty Belinda. We hebben nog zo'n Chris. Marie heet Farlow van zijn achternaam. Out of Time.

Jimmy Euro met All Alone Am I. Ja, ik ook in deze studio. Maar we gaan door naar een leuke man uit Amerika. Gene Pitney met Something's Got a Hold on My Heart.

En ons uurtje zit er alweer op. Dat is toch wel zo jammer, hè? We hebben niet meer. Dus ja, we moeten maar stoppen. Maar ik hoop u natuurlijk weer aan de radio te treffen. Over een week. Ja. Dus laten we maar stoppen met de zombies. Time of the Seasons.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

Guten Morgen, liebe Zuhörer, lieve vrienden van het Duitsstalige Lied. Welkom bij weer een uurtje Off Gates. En zoals te doen gebruikelijk werd het uurtje ook weer geopend met een nummer van Matthias Reim. Ditmaal was het van zijn album Morgenrood het nummer Jedes Mal. Thema, ja, ik ben eigenlijk een beetje in de wat oudere liedjes gedoken. 60, 70, 80 jaren, ze komen allemaal voorbij. Echte Duitsers en ja, ook nog wat Nederlands artiesten die het in het Duitsstalige geprobeerd hebben. En dat wel aardig gelukt is, moet ik zeggen. Dus gaan we beginnen met een voorbeeld van de Neue Deutsche Welle. Dat kwam op eind 70, begin 80 jaren. De groep Geier, Stutz, Flug en de titel Bruto Sociaal Product.

Ja, en dan zijn we weer toegekomen aan de Ojaarlebnis. En ja, eerste algemene verunzichering. Wat is daar allemaal over te vertellen? Nou, was ook weer zo'n maatschappijkritische groep. Die daar een beetje tegenaan ging. Nou, ze kregen in ieder geval de naam een beetje trammelend met de verzekeringsmaatschappij dreigt met een rechtszaak. Uiteindelijk kwam alles weer goed en werd de verzekeringsmaatschappij eigenlijk een van de trouwe donoren van deze groep. En zoals ik dus al zei, we hebben het over de eerste algemene verunzichering. En ditmaal van hun album Liebe, Tod und Teufel, het nummer Tarzan und Jane.

In de Ojaarlepisch was het dus ditmaal de groep De Eerste Algemeine Verunsicherung. En dat was dus ook weer een product van de Neue Deutsche Welle. Dan weer even een Nederlandse artiest, Frans Bauer. Hij neemt ons eventjes mee naar de Duiventil.

Frans Bauer en hij bezong de brenger van de goede boodschappen, de witte duiven, de vrede, liefde en ja, wat moeten we allemaal er nog meer aan toevoegen? Nou, Manuela!

En langzaamaan verdwijnt Manuela naar de achtergrond. En de kusjes onder de regenboog zijn dus ook voorbij. Dan een heel ander geluid. Peter Maffay. Du bist anders.

En dat waren ze dan weer in het uurtje of Gates draai am rij. En we begonnen het drietal met een vocaaltje gezongen door Ben Kluver, de jongen met de mondharmonica. Daarna was het het instrumentaaltje, het verbindende instrumentaaltje der Alte Dessauer. Ditmaal in een uitvoering van Jan der Polkaman. En zojuist was het Mireille Mathieu met een liedje wat misschien iets minder bekend is bij het grote publiek. Maar in ieder geval Mireille Mathieu hinter de coulissen van Paris. En ja, dan gaan we verder. Want met 17 had men nog träumen. Peggy March!

Dat was dan Peggy March, ook wel bekend, ze begon eigenlijk onder haar naam Little Peggy March. En dan horen we op de achtergrond Costa Cordalis alweer met Anita.

Falco, hij is inmiddels niet meer onder ons. Oostenrijkse muzikant die met dit nummer als eerste in 1985 was dat de Billboard Hot 100 in Amerika bereikte. Op de achtergrond, u hoort het waarschijnlijk al wel. Ja, Nicole, niet met Ambition Freedom, maar met de Papillon.

En dat was dan bijna aan het einde van dit uurtje Of Gates Nicole met het nummer Papillon. Klaar staat en ze spelen inmiddels al de groep Wind. Lass die zonde in dein Herz. Lass.

0: Luisteraars, allemaal een groen weekend en bis nächste Mal. Tietum! What a sound.
1: Dat betekent weer dat we naar heden zijn gekomen van dit uurtje of keer iets, maar niet getreurd. Volgende week dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Of Gates. En mocht u niet in staat zijn om op de zaterdagochtend te luisteren, wel op maandagmiddag ben ik er ook. Van 4 tot 5 ook weer met een uurtje Duitsstalige muziek. Maar dan wel weer andere Duitsstalige muziek. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer.

0: niet. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden

0: Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 rijdt het verkeer om over de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie en hele leuke muziek. De techniek en medepresentator is Alexander. Mijn naam is Trace. Tot 12 uur, de Stamtafel. MUZIEK.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u s'avonds, nachts of in het weekend onverhoopt een huisarts nodig heeft, kunt u het beste even bellen met de huisartsenpost. Het nummer is 085-77-37-371. U vindt... Even kijken. Ja, dat zeg ik goed, want ik zit te kijken, heb ik wat verkeerd opgeschreven, maar dat heb ik niet. Dus de huisartsenpost, dat telefoonnummer, dat klopt. En u vindt bij het ziekenhuis Sint-Jansdal, daar vindt u de huisartsenpost. En het is voor klachten die niet mogen of kunnen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft.
2: En als u nou geen klachten heeft, maar wel er even uit wil vanochtend tot 12 uur, dan bent u van harte welkom bij de Stamtafel in de radio, in de studio van Veluwe FM aan de Brinkstraat 91A. U kunt ook appen naar de studio 06-8309-8309 en bellen is ook nog mogelijk. We zijn van alle gemakken voorzien. Telefoonnummer is 0341.

0: En dat was Vic Dana met Red Roses voor de Blue Lady. Speciaal voor onze eigen Blue Lady, Mirjam. Ze is weer terug, hebben we gezien.
1: Ja.
0: En haar nieuwe knie schijnt het uitstekend te doen.
1: Ja,
0: ik zeg niet dat ik het iedereen kan aanraden. Je moet het echt nodig hebben. Maar als je hem hebt, hij werkt.
1: Ja,
0: Mirjam, hartstikke goed.
1: Het gaat helemaal super met haar. Dus wat dat betreft zijn we weer helemaal blij met haar. En daar waren we toch al, hè?
0: Zeker, ja, okay. Zeker.
1: Gedurende de zomerdiensten tot en met 31 augustus aanstaande is er in de Zendingskerk een tentoonstelling van kunstwerken die aansluit bij het thema van de zomerdiensten, dieren in de Bijbel. In de diensten zullen achtereenvolgens de volgende dieren aan de orde komen. Duif, arend, leeuw, slang, vee, ezel en vis. 7 kunstenaars, voor het merendeel lid van de Zendingskerk, zijn hard bezig geweest om elk met een accent op een dier een kunstwerk te maken. Het wordt een heel bijzondere tentoonstelling van 7 grote kunstwerken gemaakt door bevlogen mensen, zeer jong en ouder. De tentoonstelling is te bezichtigen voor, tijdens of na de kerkdiensten. Voor wie niet in de kerkdienst aanwezig is, is de tentoonstelling nog te bezoeken vanmiddag. 22 augustus is dat dus, van 2:30 tot 4:30. En de toegang is gratis.

0: Lee Lynch met een advies voor jullie luisteraars. Stay a while, blijf nog even.
1: Ja.
0: En dat moeten we maar doen, want het is allemaal echt lekker om te luisteren naar de muziek die Trace voor ons uitgezocht heeft. En de activiteiten die jullie kunnen ondernemen als je het weekend niks te doen hebt.
1: Dat kan, en dan kan je onder andere vleermuizen spotten op landgoed Olden Aller. Na een korte presentatie en een vleermuisspel ga je met de boswachter en vleermuiskenner op zoek naar de plekken waar deze dieren uitvliegen. Onderweg vertelt de boswachter over het landgoed, de soorten vleermuizen die hier voorkomen en laat je zelfs vleermuizen horen met de beddetector. Deze activiteit is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Praktische informatie. Koop van tevoren online een kaartje. Vanwege slechte weersvoorspellingen of te weinig deelnemers kan deze activiteit altijd geannuleerd worden. Hiervan word je één dag van tevoren altijd op de hoogte gebracht. Doe stevige schoenen en donkere kleding aan. Draag bedekkende kleding en controleer jezelf op teken na een bezoek in de natuur. Neem warme kleding en of regenkleding mee. De vleermuizentochten zijn dus vandaag van 8:15 tot 9:45 en 28 augustus op vrijdag is dat ook van 7:45 tot 9:45. De kosten bedragen voor volwassenen normaal €13,50, voor leden €9,45. Kinderen tot en met 12 jaar normaal €6,75, voor leden €4,75. Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/oldenaller/agenda.

0: Percy Sledge hoorde je met My Special Prayer. En die hebben we gedraaid voor onze medewerker Bob Voorn. Die een nieuwe heup heeft gekregen. En nou ja, als het een beetje weer, net als Mirjam, weer als een kieviet gaat lopen. Ik hoop het voor hem.
1: Ja, hij is nu nog in de klimop in Harderwijk. Moet hij revalideren natuurlijk. Maar kom op Bob, ga er tegenaan. Waar we ook tegenaan gaan, we gaan vandaag naar het oogstfeest. Want u kunt weer genieten van het traditionele feest en de sfeer meemaken zoals een oogstfeest vroeger was. Oogstfeesten kennen een lange traditie. Na het binnenhalen van de oogst is het tijd voor een groot feest. Het oogstfeest in Ermelo is een van de grotere oogstfeesten van het land. Er zijn demonstraties van oude ambachten. Er is een boerenmarkt met wel 75 kramen en een grote optocht van oldtimer tractoren. Duizenden bezoekers uit de verre regio komen erop af. Vandaag dus vanaf 10 uur op het feestterrein Oude Nijkerkerweg 21 in Ermelo. Er zijn een tal van demonstraties, waaronder graandorsen, maaien, zaaien en ploegen. Niet alleen voor volwassenen is deze dag interessant, ook aan de kleinste is gedacht. Ze kunnen zich uitleven op een springkussen, spelen in het hooi of een rondrit maken met een huifkar. Op de boerenmarkt staan diverse kramen waarvan alles wordt verkocht wat met de streek te maken heeft. Het oogstfeest duurt tot 5 uur. Het feest op het feestterrein aan de Oude Nijkerkerweg 21 in Ermelo is vrij toegankelijk.

0: het altijd lekkere Wheels van Billy Vaughan. Een instrumentaaltje, zo lekker ertussendoor.
1: Ja, dat moet af en toe ook gebeuren. Harderwijk Live is een traditie. De terrassen zitten vol, er wordt gegeten, gedronken en gedanst. Harderwijk Live is 4 zaterdagen een knalfeest op de markt met heerlijke live muziek van bekend en onbekend muziektalent. Op 4 zaterdagavonden is het extra feest in Harderwijk. Verzamel je vrienden, haal een koud drankje en beleef een onvergetelijke zomer in het hart van de stad. De vakantie zit erop, verschrikkelijk. Geen nood, we schakelen gelijk weer naar de hoogste versnelling. We pakken direct door met een knaller van een line-up. Op zaterdag 22 augustus, vandaag dus. Bereid je voor op de energie van de mannen van Stuk en de lekkerste beats van Hoosdoe in de pauze, Slam. Met de echte sfeer maken we natuurlijk samen. We gaan volop meezingen met de hits van Alexander de Boujonnier, zeg ik het goed? Ja. En de onvervalste gezelligheid van Sven Versteeg. Met DJ Appie achter de knoppen jagen we de sfeer naar het kookpunt. Handelen in de lucht en genieten maar. En waar vindt dat plaats? Op de markt in Harderwijk. Vandaag vanaf 7 uur.

0: Gene Pitney zingt 24 Hours from Tulsa. Nou Gene, Tulsa is in Amerika. Wij zitten een heel stuk verder weg van Tulsa.
1: Ja, dat red je niet in 24 uur.
0: Ik denk dat het een paar duizend kilometer is van Putten naar Tulsa. Dus, maar we zitten goed.
1: Ja, daarom.
0: Met Trace.
1: Ja, daarom.
0: Kom op, waar gaan we dan?
1: We gaan een workshop schapenvachtfilter. Zelf een vachtfilter. In onze outdoor workshop leer je stap voor stap hoe je van geschoren ruwe wol een prachtige vacht maakt. Midden in de natuur, op een ambachtelijke manier. Dus met je blote voeten op het gras en je handen in de wol. Na een oergezellige dag ga je met een unieke, zelfgemaakte vacht weer naar huis. Een dag om nooit te vergeten. Vol verbinding en gezelligheid. Liefde voor het materiaal en voor jezelf. Beloofd. De workshop wordt gegeven vandaag, om 9:30 begonnen en duurt tot 16:00. En later nog op 4 en 5 september en 2 en 3 oktober. De dagworkshops duren 6:00 en kosten €195 per persoon. De avondworkshops duren 3,5 uur en dan heb je een kleinere vacht en kosten €135 per persoon. De workshops worden gegeven op het terrein aan de Buurtweg 85 in Ermelo. Voor meer informatie kijk op www.veluwsevachtjes.nl.

0: Alle barrières bezong in het Frans Ma vie, mijn leven. Nou, over mijn leven gaan we het niet hebben, want...
1: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
0: En zo is het maar net. U zit nog steeds te luisteren naar De Stamtafel met leuke activiteiten en andere nieuwtjes die misschien het weekend even kunnen vergen aangenamen, als ik dat goed zeg.
2: Zo'n moeilijk woord, hè?
0: Ja, ik zou bijna struikelen. Ja. Maar goed, Mavi is het net geweest en daar gaan we het dus niet over hebben, maar wel over een wild safari, want we zijn natuurlijk lekker naar buiten aan het gaan. Therese, wat hebben we daarover te melden?
2: Ja, de wild safari De Stille Kern. Ga samen met een natuurgids van Staatsbosbeheer op pad en ontdek het gebied en het wild dat hier leeft. Met een beetje geluk zie je Schotse hooglanders, koninkpaarden, reeën en damherten in hun natuurlijke omgeving. Onderweg hoor je hoe deze dieren het landschap mede vormgeven en waarom hun aanwezigheid zo belangrijk is voor dit gebied. Tijdens de rit door het half open bosgebied word je omringd door de geluiden van talloze vogelsoorten die hier volop van profiteren. De prijs is €18 per persoon en kinderen tot en met 12 jaar €12. Boek nu je plek en beleef een unieke safari in de natuur. Bedenk wel een paar praktische zaken. Kleed je op het weer en bescherm je tegen muggen. Neem je verrekijker en of fototoestel mee. Het is toegankelijk voor minder valide, mits je zelf in de eco-car kunt stappen. Niet rolstoel toegankelijk en honden zijn niet toegestaan. Wanneer vindt het allemaal plaats? 22 augustus, vandaag dus, van 2 tot 5 uur. En dan volgende week woensdag 26 augustus ook van 2 tot 5 uur. Wild Safari Stille Kern, Groene Woudseweg 7 in Zeewolde. In Zeewolde, ja, dat is het ook, Groene Woudseweg 7. En als u meer informatie wilt, dan kunt u een mail sturen naar zeewolde@staatsbosbeheer.nl.

0: De grote Demis Roussos, want het was een grote forse man uit Griekenland, bezong Guantanamera.
1: Het buitenbioscoop Jumanji. Vier tieners vinden tijdens het nablijven op school een oude spelcomputer met het mysterieuze spel Jumanji erin. Ze besluiten één potje te spelen, maar worden dan letterlijk in het spel gezogen en belanden in de jungle. Eén voordeel, ze zitten in het lichaam van de door hun gekozen personages. In hun nieuwe lichamen moet het viertal nu proberen het spel te winnen, want enkel als ze Jumanji uitspelen, mogen ze het spel verlaten en terugkeren naar de echte wereld. De film Jumanji wordt vertoond buiten op het grasveld achter het Huis van Ermelo aan het Raadhuisplein 4 in Ermelo op woensdagavond 26 augustus van 9 tot 11 uur. De toegangsprijs bedraagt €7,50. Een dag later is er nog een buitenbios met de film Yesterday. Yesterday volgt het leven van een worstelende muzikant. Hij komt erachter dat hij van de ene op de andere dag de enige persoon op aarde is die zich de Beatles kan herinneren. Met de kennis van al hun muziek is hij vervolgens relevanter dan ooit. Ook voor deze film geldt een toegangsprijs van €7,50. De vertoning is op donderdag 27 augustus aanstaande van 9 tot 11 uur op het grasveld achter het Huis van Ermelo aan het Raadhuisplein 4 in Ermelo.
0: En dan maar hopen dat het mooi weer is, want ja, als het regent, dat lijkt me zo'n film nou niet echt een uitje.
1: Neem je toch een paraplu
0: een
1: mee.
0: Een poncho en een paraplu.
1: Een paraplu en van alles, joh. En anders dan gaan ze toch in het scherm in het gemeentehuis zetten en dan gaan ze daar toch kijken.
0: Het kan ook naar binnen. Nou, het lijkt me wel een hele ervaring om buiten een film te kijken.
1: In Amerika of zo, dan is dat heel gewoon.
0: Ja, met auto en al.
1: Met auto en al, ja.
0: Dus donderdag, woensdag en donderdag op naar Ermelo, achter Huis van Ermelo.
1: Ja.

0: het schattige Baby Elephant Walk in een uitvoering van de klassieke sfeer, nee, het klassieke orkest van Henry Mancini. Ik moet eigenlijk zeggen, populair klassiek. Want het is natuurlijk niet echt een klassiek orkest. Maar het was heel, ik vind het een heel apart nummer.
1: Ja,
0: wel,
1: het is wel
0: in deze versie.
1: Ik kende het nummer wel, maar niet op deze manier. Dus ik dacht, even luisteren. En dat heb ik gedaan. En toen heb ik hem in de lijst gezet. Vond ik leuk. En wat ook leuk is, live muziek van Heels & Sneakers. Zij op Heels, hij op Sneakers. Akoestiek duo Heels & Sneakers brengt bekende hits uit vrijwel elk genre net even anders. Dit enthousiaste akoestisch duo weet u te verrassen met een heerlijke mix van all-time classics tot bekende top 40 hits. Ze schuwen geen genre en weten met hun fijne tweestemmige zang en lekker akoestisch gitaarspel elk nummer op eigen wijze te brengen. Heels & Sneakers treden morgen op, zondag 23 augustus, vanaf 14:30 bij Brasserie Staverde aan de Uddelermeerweg 2 in Ermelo.
0: Wij gaan hier nog even door in het Frans met Sœur Marie Dominique.

0: zoals gezegd, Dominique van Sœur Marie. En we gaan nu wat aankondigen voor volgende week alvast. Want er zit volgens mij heel de putten en aanverwanten naar uit te kijken. En dan ben ik hem even kwijt.
1: Dat is toch ook wat?
0: Ja, ja, ja, want volgende week zaterdag staat het Truckfestijn weer op het programma voor Putten en Ermelo. En ik heb me laten vertellen dat Trace in het verleden wel met de microfoon langs de route stond om impressies te brengen in de uitzending in de Stamtafel.
1: Ja,
0: klopt dat?
1: Ja, klopt. Nee, ik was dan al 's morgens vroeg bij het startschot en dat soort dingen.
0: Doe maar.
1: En dan na de rand zat ik hier en dan zat Dennis hier ook. En dan mochten mensen plaatjes aanvragen en dat soort dingen.
0: Oké.
1: Dat is een groot feest.
0: En dan volgende week is dat weer aan de orde.
1: Ja, ik weet niet hoe...
0: Wat is er dan te doen?
1: Nou, dan is het zover. De 33e editie van Truckfestijn Putten en Ermelo. Vanaf 10:30 vertrekt vanaf de manege in Putten een konvooi van maar liefst 120 vrachtwagens voor een feestelijke rit door Putten en Ermelo. Langs de route is iedereen welkom om de stoet te bekijken en de deelnemers toe te zwaaien. Het truckfestijn is een begrip in de regio. Tijdens de rit nemen enthousiaste chauffeurs mensen met een beperking mee in hun trots. Glimmende trucks die toeterend door de straten rijden. Het publiek kan rekenen op zwaaiende deelnemers en veel lachende gezichten. Van politie en brandweerwagens tot legervoertuigen, van alles rijdt mee. Wat Truckfestijn zo bijzonder maakt, is de enorme saamhorigheid. Sponsors, vrijwilligers en chauffeurs dragen het evenement met hart en ziel. Het is elke keer weer kippenvel. De glimlach van de deelnemers en de reacties van het publiek zijn onbetaalbaar. Daar doen we het met z'n allen voor, Ellen van Kempen van het bestuur. De organisatie roept op om 29 augustus langs de route te komen kijken. Een tip: zwaai uitbundig mee en neem voor de kleintjes oorkappen mee. En de route vertrekt vanaf 10:30 vanaf de manege in Putten. En de route kunt u zien op www.truckfestijnputten.nl. Na afloop vindt er voor deelnemers, chauffeurs en vrijwilligers een feest plaats in de manege. Daarmee is het Truckfestijn Putten en Ermelo niet alleen een rijdend evenement, maar een hele dag vol beleving en saamhorigheid. Hallo.

0: Chris Norman was de frontman van de band Smokey in de 70e jaren. En toen hij daar hits mee had, ging hij af en toe vreemd. In dit geval met Suzy Quattro en daarmee de hit Stumbling In op. En dat is allemaal weer 50 jaar oud ongeveer.
1: Het is wat, hè?
0: En het klinkt nog steeds.
1: Ja, daarom. Theater Strout organiseert klapstoelkabberen op landgoed Schovenhorst. Morgen om 3:00 treden daar bij op cabaretier Patrick Nederkoorn en Kiki Schippers. Patrick Nederkoorn is cabaretier en presentator. Hij schrijft voor het radioprogramma Spijkers met Koppen en speelt voorstellingen in Nederland en Duitsland. Hij werd eerder genomineerd voor Nederlands Hoop Cabaretprijs en de Polifinario en won de Annie M.G. Schmidprijs. Inmiddels maakt hij 5 solovoorstellingen waarin de persoonlijke verhalen met de actualiteit verbonden worden. Trouw schreef eerder over hem, nu eens is hij grappig, dan weer ontroerend, maar altijd houdt hij de spanning vast. En Theaterkrant noemt hem een van de interessantste cabaretiers die we hebben. Kiki Schippers. Kiki Schippers wordt geroemd om haar ontwapenende liedjes, gouden strot en originele teksten. Ze is bekend van onder meer Spijkers met Koppen, schreef columns voor de Mezza, werd bijna de slimste mens, ontving de Annie M.G. Schmidprijs voor het lied Er spoelen mensen aan en werd maar liefst 5 keer genomineerd voor het beste theaterlied. Theater Strout biedt ook deze zomer op landgoed Schovenhorst 2 middagen klapstoelkabaret aan. De klapstoeltjes staan deze middag klaar voor het mobiele podium tussen de bomen. Geniet van 2x40 minuten kleinkunst en cabaret in de buitenlucht. De tickets kosten €26,50 per stuk. Deze voorstelling is inclusief een pauzedrankje op zondag 23 augustus om 3:00. Voor meer informatie kijk op www.theaterstraat.nl klapstoelkabaret-augustus.
0: En we gaan nu al over naar het laatste nummer van het eerste uur, de stamtafel. En dat is voor Russell Watson, Mark Smith en het Royal Philharmonic Orchestra met Bridge Over Troubled Water.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat. Aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst.

0: wordt aan de weg gewerkt en dat veroorzaakt omrijdend verkeer op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen is je vertraging nu 10 minuten. Op de A50 richting Emmeloord is het druk tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Hier is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

luisteraars, u bent weer terug bij de stamtafel. Of u zit nog steeds bij de stamtafel. Voor het tweede uur tot 12 uur zijn wij nog bij u. En we begonnen de twee uur met de Goombay Dance Band met Son of

0: Jamaica. En die hebben we hier wel heel veel gehad. Wat mij betreft laat die Son of Jamaica maar weer gauw teruggaan naar de Caribische gebieden.
1: Volgende week krijgen we weer warmte.
0: Och, ja.
1: Eind van de week. 26, 28 graden. Ja, dus. En september hebben de koffiedikkijkers dat er weer een hittegolf komt. Dus,
0: nou, we gaan het overleven.
1: Ja, we gaan het bekijken, joh. Maar we gaan eerst naar broer en zus Brokking. Die geven een concert op Kasteel de Vanenburg in Putten. Tirza, Pieter en Jan-Ja Brokking verzorgen op 28 augustus, op een vrijdag is dat, het concert Zomerdromen in de concertzaal van Kasteel de Vanenburg in Putten. De drie jonge muzici, broers en zus, brengen een gevarieerd programma met muziek uit verschillende stijlperiodes. Tijdens het concert klinken orgel, piano en hoorn in verschillende samenstellingen. Op het programma staan werken van onder andere Buxtehude, Bach, Mendelssohn, Danzig, Chopin en Michelsen. Tirza Brokking studeerde onlangs af aan het Utrechtse Conservatorium. Pieter Brokking volgt een studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en won dit jaar het Spotlight Concours. Jan-Jaap Brokking, hij is nog maar 16, studeert aan het Jong Conservatorium in Den Haag. Het concert begint om 8 uur, kaarten kosten €20 en meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/zomerdromen.

0: Boris Gardner zingt, bezingt iets wat Trace en mij iedere zaterdag overkomt. I want to wake up with you. Toch, Trace?
1: Jazeker, kom op. Helemaal leuk, toch? Ja, maar.
0: Nou ja, daar kan je over twisten.
1: Ja, daarom. Dat weten we dus niet. Maar oké, okay. Hier achter dit nummer zit een verhaal, maar dat vertel ik je nog wel een keer. Maar oké.
0: We gaan heel wat anders doen.
1: We gaan naar de kerk. Openluchtdienst Zuiderkerk. De hervormde gemeente van Putten nodigt jou van harte uit voor de openluchtdiensten. De ochtenddienst is een kerkdienst, de avonddienst is een zangdienst onder leiding van een combo. Elke zondag tot en met 30 augustus aanstaande, 's morgens om 9:30 en 's avonds om 6:30.

0: Time to Say Goodbye van Sarah Brightman. En eigenlijk is die titel niet oké op dit moment. Want er gaan nog tot 12 uur door. Helemaal nog geen tijd om dag te zeggen.
1: Nee, maar het volgende nummer is dan weer een vraag.
0: Nou, dan gaan we het zo. We hebben trouwens die Sarah Brightman, Trace, die heb ik in het echt gezien. Misschien wel 20 jaar geleden. In de Ziggo Dome. En ik moet zeggen, ze kan zingen. Ja, het is een overweldigende ervaring.
1: Ja, daarom. Je bent er nog nooit vergeten.
0: Nee, voorlopig gaat hij nog niet uit mijn hoofd.
1: Nee.
0: Ook al is het time to say goodbye, nog even niet.
1: Nog even niet, maar zometeen krijgen we nog een nummer van haar.
0: Nou, leuk. Ja. Maar eerst iets anders.
1: Eerst even, want we gaan de kleedjesmarkt en de kofferbakverkoop doen. Tijdens Putten ruimt op. Op zoek naar een leuke manier om je zolder op te ruimen, je speelgoed een tweede leven te geven of je oude spullen te verkopen. Dan mag je de kleedjesmarkt op het Kerkplein en in het winkelcentrum Putten niet missen. Op vrijdag 28 augustus aanstaande veranderen het Kerkplein en Fontanesplein in een gezellige markt vol kleedjes, koopjes en vrolijke drukte. Nieuw dit jaar is de kofferbakverkoop. Er is voor een beperkt aantal voertuigen ruimte om deel te nemen. Jong en oud is welkom om mee te doen. Of je nu komt snuffelen naar tweedehands schatten of zelf wil verkopen, er is voor ieder wat wils. Op vrijdag 28 augustus dus van 10 tot 3 uur.

0: Stay with me till the morning. En er staat hier dat dat uitgevoerd is door het... dan ben ik hem even kwijt.
1: De New London Choral.
0: Ja, de New London Choral en Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Ja,
0: nou,
1: die is
0: dat
1: de
0: zal
1: componist.
0: Het niet zijn, hè?
1: Nee, dat is de componist.
0: Maar jawel, maar staat hier als uitvoerder. En nou, jij weet, wist ik niet.
1: Vicky Brown, die is de...
0: Ja, die hoorde je echt. Ja. Nou, ja, daarom. Ook een goeie.
1: Ook een hele goeie. op dinsdag 25 augustus is er een Curiosa Antiek en Boekenmarkt op het Kerkplein en Fontanesplein in Putten. Kom je ook een kijkje nemen op de zomermarkt? Er wordt deze dag van alles te koop aangeboden. Je kunt er terecht voor antiek, Curiosa en boeken. Deze markt is door zijn omvang en kwaliteit van de aangeboden handelswaar een begrip, niet alleen in Putten en verre omgeving, maar in heel Nederland. Ook dit jaar zijn er maar liefst rond de 120 kramen per markt. Traditiegetrouw worden de kramen bezet door standhouders die het verzamelen van antieke en curioza en verzamelspullen als hobby hebben. Op deze markt waant men zich weer even heerlijk terug in de tijd door zich bijvoorbeeld te vergapen aan oude serviezen, nostalgisch speelgoed, klein meubilair, klokken, tuindecoraties, antiquarische boeken, langspeelplaten en andere sfeervolle artikelen en objecten van vroeger. Deze markt is op dinsdag 25 augustus aanstaande van 9 tot 17:30. En waar was het ook alweer? Op het Kerkplein en Fontanesplein in Putten.

0: Je hoorde José Carreras met, ja, daar heb je er weer, Sarah Brightman in het prachtige nummer van musical componist Andrew Lloyd Webber, Amigos para Siempre. In het Engels is dat Friends for Life en in het gewoon Nederlands is dat Vrienden voor het Leven.
1: Moet kunnen, hè?
2: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Zomeravond, braderie, op 25 augustus. Ook komende dinsdagavond staat Centrum van Ermelo weer op zijn kop. Dit druk bezochte evenement zal Ermelo namelijk omtoveren tot een bruisende gezelligheid. De hele Stationstraat, vanaf de Immanuelkerk tot aan de kruising met de Julianalaan, vanaf 6 tot 9 uur, dat gevuld zijn met kramen waar u de meest uiteenlopende waren voor een klein prijsje kunt aanschaffen. Zo zult u er geen moeite voor hoeven doen om een mooi horloge te vinden. En is het mogelijk om een shirt aan te schaffen met een door u zelf gekozen tekst naar keuze. De laatste trends op het gebied van cosmetica en parfum kunt u gaan bekijken. En een compleet nieuwe garderobe voor dames, heren en kinderen kopen behoort eveneens tot de mogelijkheden. Kramen met kleding, sieraden, tassen, gadgets, woonspullen en shirts die je zelfs met je eigen tekst kunt laten bedrukken. Zelfgemaakte spulletjes bij de hobbykramen. Heel veel lekkers zoals stroopwafels, oliebollen, ijsjes en hamburgers. Ook zijn de terrassen geopend voor een hapje en een drankje. Vanaf 8:30 is op het Molenaarsplein een podium met iedere dinsdag live muziek tot ongeveer 11:00. De zomeravondbraderieën zijn in augustus alleen nog op 25 augustus, steeds van 6 tot 9 uur. Meer informatie VVV Ermelo aan de Stationstraat 20 in Ermelo. Voor meer informatie kun je eventueel ook een e-mail sturen naar braderie@vvvermelo.nl of u kunt telefonisch contact opnemen via 0341 552200.
3: Nel cinema di Bagnoli, un sogno.

0: Lofzang op al onze moeders. Viva la mama. Door Gino Politti samen met DJ Michiel.
1: Nooit van gehoord.
0: Maar nu wel.
1: Nu wel, ja.
0: Bij deze.
1: Bij je wijnroute. Dat wil ik wel even laten horen. Want ook dit jaar organiseren we voor u weer een bijenfietstocht in Ermelo. U maakt de fietstocht langs de mooiste stukjes natuur onder begeleiding van een gids. Vervolgens vertelt de Nimker u van alles over het houden van bijen. Om 2 uur zal het vertrek plaatsvinden vanaf VVV Ermelo aan de Stationstraat 20. En dan fietst u onder leiding van een deskundige gids door de schitterende natuur rond Ermelo. U bezoekt de mooiste plekjes en onderweg krijgt u allerlei wetenswaardigheden over bijzonderheden in het Ermeloze landschap te horen. Onderweg wordt er een stop gemaakt bij Wijngaard Tellert. Hier is een imker aanwezig die u als geen ander enthousiast kan vertellen over de bijen. Hij zal al uw vragen graag beantwoorden. Tevens zal er ook kort iets verteld worden over de wijngaard en kunt u een glaasje wijn proeven. Bovendien is het mogelijk om een fles wijn en honing aan te schaffen. Voor de kinderen is het deze tocht een waar feest met natuurlijk als hoogtepunt een bezoek aan de imker en het zien van de vele bijen. Het is dan ook een geschikt uitje voor zowel jong als oud. De fietstocht is namelijk niet lang en er wordt zo'n 15 kilometer gefietst. De bijenroute wordt nog georganiseerd op woensdag 26 augustus aanstaande om 2 uur en woensdag 2 september ook om 2 uur. Deelname kost €5 per persoon. Voor meer informatie bij VVV Ermelo aan de Stationstraat 20 in Ermelo.
0: En dan gaan we nu naar Nederlandstalige muziek luisteren. Ik heb eerder geroepen dat het zo jammer is dat het Hollandse hoekje weg is, maar het is helemaal niet weg.
1: Nee.
0: Het is na 12 uur gewoon nog Hollandse muziek, maar ook nu Marianne Weber, Frans Bauer. Eens schijnt weer de zon.

0: Frans Bauer. Hou het toch bij je, Mariska. En ga niet vreemd met Marianne Weber. Alleen, Marianne Weber zal beter zingen dan zijn eigen Mariska. Eens schijnt weer de zon, was dit.
1: Oké. VMT Zomeravondrit. Ook deze zomer wordt er door de Veluwse Motor Tour Club, afgekort naar VMTC, zomeravondrit gehouden. Iedere woensdagavond staat er een aantrekkelijke avondrit gepland. De lengte van de ritten ligt rond de 130 kilometer. De ritten zijn laagdrempelig gehouden om motorrijders uit de wijde omgeving kennis te laten maken met de toertochten van de VMTC. Volgende week woensdag 26 augustus om 7 uur is de eerstvolgende zomeravondrit. De kosten bedragen €8 en voor leden is deelname gratis. Voor meer info www.vmtc.nl. En de start is bij de Vleugel aan de Oude Nijkerkerweg 4 in Ermelo.

0: daar aan de hand.
1: Alexander Curly met een oudje, Guus. En ik vind dat eigenlijk wel een nummer wat past bij de televisieserie Woeste Gronden. Misschien is het iets te oud, maar ja,
2: ja
1: zou
2: dat
1: wel
2: zou
1: aardig
2: kunnen.
1: Aansluiten, ja, zou ik denken. Kunnen.
2: Ja, oké. Okay. Kleedjesmarkt in Garderen. Op het grasveld van de hervormde kerk Bakkerstraat 1 in Garderen. In de komende maanden is er een gezellige kleedjesmarkt rondom de kerk in Garderen. Elke zaterdag tot en met 29 augustus aanstaande. Van 9 tot 1 uur zijn al een poosje bezig dus. Vandaag nog en volgende week nog. En dan worden de kleedjes opgeborgen.

0: Sobretti.
1: Toe Hansen bezong hier Big City, met Big City moet ik zeggen, de stad Amsterdam, een stad die al lang niet meer bestaat zoals hij het heeft bezongen. Het is allemaal weer veranderd.
2: Ja, ja, veranderd met de dag, joh. Rondleiding van mouw tot glas bij Stadsbrouwerij Staverde. Ontdek Stadsbrouwerij Staverde, gevestigd in het voormalige koetshuis van Kasteel Staverde, midden op het eeuwenoude landgoed. Beleef het fascinerende proces van bierbrouwen tijdens onze brouwerij rondleidingen. Van mout tot glas laten we je zien hoe ambachtelijk bier wordt gemaakt. De ervaren gidsen vertellen alles over het malen van de mout, het koken van de wort, het gisten en de afwerking van het bier. Proef vervolgens de verschillende speciaalbieren die op de tap staan. De prijs bedraagt €25 per persoon en is inclusief rondleiding door de brouwerij plus proeverij van 3 bieren en een biertje naar keuze om mee naar huis te nemen. De rondleidingen duren ongeveer 1,5 uur en vinden plaats van donderdag tot en met zondag tussen 11 en 2 uur. Reserveren vanaf 2 personen is verplicht en kan via www.stadsbrouwerijstaverde.nl.

0: Nou, Harry Jekkers, wij zijn nog van alles van plan, al is het niet lang meer. Het is alweer aardig richting 12 uur aan het lopen. Dit was Drukwerk met, met Je Loog tegen mij.
1: Schaapsherder Jeroen met zijn kudde van 250 schapen en zijn kudde beschermingshonden is te vinden op het Houdorper en Spulderveld. Om dit te vieren nodigen wij u uit om gratis met Jeroen mee op pad te gaan. Tijdens een bijzondere wandeling neemt herder Jeroen u mee op zijn dagelijks werk en laat u kennis maken met het eeuwenoude herdersvak. Wat kunt u verwachten? Een begeleide wandeling met herder Jeroen over het Houdorper en Spulderveld. Bezoek aan de plek waar de schaapskudde overnacht. Verhalen over actuele thema's zoals wolf, kuddebeschermingshonden en de geschiedenis van het gebied. Uitleg over de werkwijze van de herder. Ontmoet de schaapskudde en de kuddebeschermingshonden en maak kennis met het herdersvak, een eeuwenoud ambacht. Praktische informatie, de wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Het is geschikt voor alle leeftijden, mits goed ter been. Deelname is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. Meld u gratis aan en beleef een leuke middag op de heide, samen met de herder Jeroen en zijn kudde. Uw aanmelding is gelukt als u een van ons een bevestiging heeft ontvangen. En daarin staat alle belangrijke informatie. Zoek op www.ermelo.nl en type bij zoeken wandelen met herder Jeroen in.

Alle venters hadden eigen aria's. Voor sprot, voor haring, voor begonia's. Zelfs in fabrieken klonk

0: Herman van Veen bezong de zender Hilversum 3. Een radio die al lang niet meer bestaat, dus je kan weer beter afstemmen op Veluwe FM. Want wij zijn er nog steeds en we gaan nog heel lang door. Maar dat geldt niet voor ons, want
1: nee,
0: u hoort het al.
1: De eindtune.
0: Ja, we gaan even door.
1: Ekkerbulk. En die speelt, wat speelt hij? Always on my mind. Dat is het zo. En dat was het voor deze week. Helemaal leuk was het, denk ik.
0: Ik vond het wel gezellig.
1: Ja, toch?
0: En er is genoeg te doen voor iemand die erop uit wil.
1: Ja, zeker. Dus er is genoeg te doen. Ik bedank iedereen die geluisterd heeft. Bedankt voor het luisteren. Heb het goed. Hou het goed. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace, daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige muziek met Hans van de Veluwe.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apel door een 3 kwartier vertraging tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 9 kilometer file. Het is extra druk op de A1 omdat de A12 in oostelijke richting dicht is voor werkzaamheden dit weekend tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. De andere kant op de A1, Apeldoorn, Amsterdam, kwartiertje vertraging bij Hoevelaken en 10 minuten bij Hoenderlo als je over de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Rode rozen vallen tranen. Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen

0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als
0: het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor jou zorgen.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. Vanuit Amersfoort door naar Apeldoorn bij Hoenderlo ook 7 kilometer file. Daar is het oponthoud een half uur. Het is extra druk op de A1 doordat de A12 dicht is in oostelijke richting dit weekend. En 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: حلو افهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Harderwijk behoort tot de gemeenten in Gelderland waar relatief veel fietsongevallen worden geregistreerd. Ook Ermelo en Putten zitten boven het Gelderse gemiddelde. Dat blijkt uit een analyse van Independer op basis van geregistreerde verkeersongevallen over 2025. Harderwijk staat met 15 geregistreerde fietsongevallen per 10.000 inwoners op de derde plek van de Gelderse ranglijst. Het gemiddelde in Gelderland bedraagt 10,1 ongevallen per 10.000 inwoners. En meer over dit onderwerp is te vinden op de VeluFM website, de VeluFM app en de VeluFM Facebookpagina. D66 Harderwijk vraagt het college om opheldering over de voorgenomen aankoop van de grond waar het dolfinarium is gevestigd. De partij wil onder meer weten welke afspraken de gemeente in het verleden heeft gemaakt over de erfpacht, het kooprecht en de prijs van de grond. Aanleiding is de voorgenomen verkoop van de grond aan het dolfinarium. De partij stelde in juli al schriftelijke vragen over de toekomst van het dolfinarium-eiland. De partij wil nu ook inzicht in de afspraken die volgens het college maken dat de gemeente de grond aankoop door het dolfinarium niet kan voorkomen. En tot slot, in Ermelo is een automobilist donderdag met zijn auto door de tuin van kinderdagverblijf Het Portretjes aan de Stationsstraat gereden. Het voertuig botste rond 9:50 tegen de pui van het gebouw en kwam daarna tegen een boom tot stilstand. De bestuurder zou vanaf een parkeerplaats zijn weggereden en daarbij vermoedelijk de verkeerde richting hebben gekozen. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Op het moment van het incident waren er geen kinderen op de plek waar de auto door de tuin reed. En tot zover het VeluFM regio nieuws.
2: Dit is VeluFM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel de toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Rad de Plan, uw wekelijkse blend van onder andere Americana en country. Speakers, bleachers en preachers aan. We gaan een mooi festival maken, zegt Brendan Lee. Ik heb al een drink in my hand, zegt Eric Church. Kom, kick the dust up. En we maken een leuke dag van, zegt Luke Bryan.

Jack Brown Band danst op een homegrown festival. Maar Tracy Bird gaat liever naar de Watermelon Crawl Festival. Ja, ieders wat wils.

Op een festival hoort een troubadour, vindt George Strait. Maar Danny Vera heeft liever een pompadour hippie.

0: 7 dagen per week het kloppend hart.
1: Het groene hart van je radio.
2: Jouw radio.
3: Southbound Festival is de lievelingsfestival van Carrie Underwood.

Daar standing in the corner is Stipjaar als een muurbloem. Tim van Tol staat ook liever aan de kant. Want in vorig leven, I could have been a dancer.

Wees niet zo bang. Schud de schroom van je af. En angst. Dance right now. En geniet, zegt Neo. Niks is lekker dan dance the night away, meent de Mavericks.

Helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week hier bij Rattenplan op Veluwe. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Laurentius Zwedemeij. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar rattenplanonvfm@gmail.com. En voordat we er helemaal uitgaan. Niks is beter dan die Country Fair Night. Gezellig dansen, muziek luisteren en wat drinken. Met je vrienden, zegt Luke Mason. Ik zeg till next time.

0: Power.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom vanavond bij een nieuwe aflevering van Let the Blues Get In. Laat de blues maar binnenkomen. 2 uur vanavond met mij. Ik ben Alexander en ik heb dit allemaal voor jullie bedacht. En het begint dan vanavond met een eerbetoon van mij voor 2 persoonlijke helden. Het gaat om 2 leden van de band Barrel House. Het gaat om Han van Dam, die speelde eerst piano bij Oscar Benton om bij Barrel House in 1974 verder te gaan. Oscar Benton noemde hem Barrel House Bailey, want hij gaf zijn bandleden allemaal andere namen. Han van Dam heeft een grote voorliefde voor de pianisten van bijna 100 jaar geleden. Albert Emmons, Meat Lux Lewis, Pete Johnson, de grote boogie-pianisten uit die tijd. Jarenlang organiseerde Han in het Pianola Museum in Amsterdam intieme boogie-woogie- en piano-bluesavonden met gasten als Martijn Schok, Ben Levin, Eco Rijkenrap en zijn eigen Barrel House. Onlangs vroeg ik hem naar zijn favoriete song en dat werd een oudje van Turner Paris. Let niet op het geruis, want het is hele pure pianoblues. Ain't Gonna Be Your Dog No More.

Zo, dat is nog een sprong van zo'n beetje 80, 90 jaar van Ain't Gonna Be Your Dog No More naar Red House van Jimi Hendrix. En dat is de favoriete song van Johnny Laporte, gitarist van Barrel House. Ook hij heet trouwens niet zo, met dank aan Oscar Benton. Voor Johnny Laporte zitten hier zoveel emoties in en is het hoe dan ook een song voor de eeuwigheid. Het contrast tussen twee leden van één band kan wat voorkeur betreft haast niet groter zijn. En dan nu uit eigen omgeving, in dit geval uit Amersfoort, Emmeline Hilbers. Zij is de dochter van bluesmuzikant Tony Hilbers, die ze overigens nooit heeft gekend, want hij was al overleden toen ze pas 1 jaar was. Ze is een groot talent. Op 19-jarige leeftijd, en dat was 3 jaar geleden, stond ze op het podium als Emily H., begeleid door de ervaren mannen van de Blues Explosion, en zong ze al de bluessterren van de hemel. Hoor haar in I'd Rather Go Blind.

is natuurlijk niet helemaal eerlijk om na Emily H. meteen Bad Heart te laten horen. Emily is misschien wel op weg naar haar niveau met wat meer levenservaring en stemontwikkeling. Daar komt ze er wel mee. Bad Heart heeft indrukwekkende albums gemaakt met Joe Bonamassa, waaronder Seesaw. En van dat album hoorde je Can't Let You Go. En dan nu Joe Bonamassa alleen. De man is al jaren onvermoeibaar bezig. Verschijnt er geen nieuw studioalbum, dan is het wel een live album. Dat betekent hoge productie, maar altijd kwaliteit. Joe Bonamassa van Driving Towards the Daylight uit 2012. I Got All You Need.

Bonamassa, en dat is een hedendaagse bluesgrootheid. En nu een andere grootheid, maar dan meer letterlijk, is Monster Mike Wells. Zo jong als hij was, zo fors was en is zijn postuur. Als jong gitaristje kwam hij bij de oude rotten van Sugar Ray en de Blue Tones, maar hij kwam steeds meer op eigen benen te staan. Hij levert net zijn nieuwste album af, Nothing But Time, met Off Switch Blues.

Far From The Bar door Sugar Ray Norcia. Sugar Ray en de Blue Tones. Sugar Ray heet voluit Sugar Ray Norcia. En die begon op de high school al met blues te blazen op de mondharmonica. Niet veel later vormde hij zijn Blue Tones en traden ze als huisband op in een lokale nachtclub. Tot op de dag vandaag speelt hij nog steeds met zijn Blue Tones. Sugar Ray heeft tussendoor jarenlang gezongen en mondharmonica gespeeld in de Room Full of Blues. En deze band is mede opgericht door Duke Robillard. En daaraan heeft Sugar Ray jarenlang zijn stem gegeven en trouwens ook zijn mondharmonica. Nu Room Full of Blues met Blind Love.

Er kwam nog een klap. Duke Robillard, wou ik zeggen. Die ging na Roomful of Blues onder eigen naam door. Hij blijkt een zeer creatieve bluesman met oor voor andere muziekstijlen. Zijn lange reeks van albums getuigt daar ook van. Dit nummer Blues Beyond the Call of Duty schreef hij voor de zangeres Sunny Crown over, met wie hij het nummer ook opnam. Duke Robillard heeft ook een aantal jaar deel uitgemaakt van de Fabulous Thunderbirds. In 1990 verving hij Jimmy Vaughan in die band. En ook die band kent een fraaie en lange historie. Een van hun bekendste nummers is waarschijnlijk Tough Enough.

Kim Wilson was lid van de Fabulous Thunderbirds, de band die hij samen met Jimmy Vaughan oprichtte in 1974. En op eigen benen heeft hij, onder zijn eigen naam natuurlijk, ook inmiddels al het nodige gemaakt. Zoals het album Looking for Trouble, waar je net het titelnummer van hoorde. De Fabulous Thunderbirds zijn ook het beginpunt voor Jimmy Vaughan. Na zijn vertrek uit die band in 1990 ontwikkelde Jimmy Vaughan zijn eigen Texas blues stijl. En dat hoor je terug in Baby, What's Wrong? MUZIEK

Jimmy Vaughan is de oudere broer van de legendarische gitarist Stevie Ray Vaughan. Het was notabene Jimmy die Stevie Ray op het pad van de blues bracht. En samen maakten ze één album in 1990, Family Style. En ze hadden het niet moeilijk dit album te maken, want zoals je het hoorde, dit was Hard to Be. En tot besluit van dit uur Let the Blues Get In, de legendarische bluesrockgitarist Stevie Ray Vaughan alleen. De man is mede legendarisch geworden doordat hij bij een helikopterongeluk in 1990, vlak voor het album met zijn broer uitkwam, om het leven kwam. Dus neemt Stevie Ray Vaughan je naar het nieuws met Tightrope. Tot na het nieuws bij tweede uur Let the Blues Get In.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

En met deze intro van Let the Blues Get In is het dan weer het tweede uur van deze avond. Let the Blues Get In. Laat de blues dus maar weer binnenkomen. En het tweede uur geeft ruimte aan John Lee Hooker Jr. Die gaf hoop dat de erfenis van zijn vader in goede handen zou zijn. Helaas, hij kan niet aan zijn vader tippen. En hij probeert het ook niet, want hij heeft zijn eigen bluesstijl ontwikkeld met soul en funky invloeden. Nu een song met de merkwaardige titel Blues is niets anders dan een pooier, notabene. Blues ain't nothing but a pimp. John Lee Hooker, Blues Band.

0: you.
1: En dat was Crazy Love van de beroemde blinde soul blueszanger en pianist Ray Charles. Vooral in de 50 en 60 jaren van de vorige eeuw maakte hij furoren. En dit komt van een cd waarin hij 12 songs opnam met bekende collega's. En hier was dat met Van Morrison, Crazy Love met Ray Charles. En dan nu Mick Hucknall van Simply Red. Daar zou je niet direct bij verwachten dat hij blues-minded is. Maar hij blijkt het er toch wel te zijn, in elk geval waar het de muziek van Bobby Blue Bland betreft. In 2008 liet Mick Hucknall een album het licht zien met een eerbetoon aan deze Bobby Blue Bland, Tribute to Bobby geheten. En daarvan krijg je nu Further Up the Road.

Child, Don't Go door Tommy Castro met zangeres Terry Odabi. Tommy Castro komt uit Californië, maar speelt net zo makkelijk Chicago blues, Southern rock, West Coast blues en rock'n'roll van de 60e jaren. Hij heeft zich met zijn nu 68 jaar ruimschoots bewezen als vaste waarde in de hedendaagse blues scene. De Lee Boys is een funk en gospel blues band uit Miami met de broers Elvin, Derek en Keith. Basis is een stevige bluesbeat onder de muziek die in de gospel is gedrenkt, maar beïnvloed door rhythm and blues, rock, jazz, hip-hop, country en nog zo wat. En dat klinkt dan zo. Come on, help me lift him up.

Black Dirt van het album Another Saturday Morning van uit 2007 van Alice Hooks. En die is volgens een journalist iemand die raakt aan Wilson Pickett, Sam Cooke en Otis Redding. Maar zijn muziek proeft de sfeer van die betonnen straten in New York waaraan Alice Hooks zich heeft vastgeklampt. Wat daarmee precies bedoeld werd, weet ik ook niet. Ik denk iets van dat er soul in te horen valt en dat zijn muziek zwaar en hoekig is, maar... Dat moet je zelf maar bedenken, want het beste is gewoon naar deze Alice Hooks te luisteren. Cap Moe is ook alweer 71 jaar. En dat is jammer, want hij heeft in de loop van zijn leven zulke prachtige albums uitgebracht dat je zou willen dat hij nog eeuwig zou kunnen doorgaan. Hij is geboren in Los Angeles, en woont nu in Nashville en heeft zich gedurende zijn muzikale leven laten beïnvloeden door veel muziekgenres. Jazz, folk, rock, pop, country en door verschillende muziekperiodes. Op het album Oklahoma werkt Cap Moe samen met zangeres Roseanne Cash. En die is weer de dochter van Johnny Cash en zijn eerste vrouw. En deze Cap Moe en Roseanne Cash hoor je in Put a Woman in Charge.

Johnny Burgin is in feite een recht toe recht aan vertolker van de Chicago Blues. Hij is eigenlijk een onopvallende, verlegen, maar heel sympathieke man die toch zijn weg in de blues heeft weten te vinden. Ruim 10 jaar geleden stond hij op het podium van Highlands Festival in Hoogland in een te ruim pak van een onbestemde kleur bruin. En zo leek hij helemaal niet te passen als bluesman. In 2015 nam hij Greetings from Greaseland, en dat is een studio, daar op met Love Me Like I Want It. De neef van Elmore James, Homesick James, geboren in 1910, was ook van de eenvoudige basic blues. Het vaste bluesschema, de teksten duidelijk en niet te ingewikkeld, lekker ongecompliceerd. En daarmee is hij 96 geworden. Homesick James met Homesick Boogie.

Hill Farmers Blues van Mark Knopfler. En die speelde tot 1995 in de Dire Straits. Daarna is hij zijn eigen gang gegaan met muziek die deels de Dire Straits ademt, maar ook invloeden van de blues kent. Zijn gitaar is trouwens door alles heen altijd herkenbaar. En hiermee loop ik alweer tegen het einde van deze Let the Blues Get In aan. Ik neem afscheid met het B3-orgel van Ron Levy en dat is een begenadigd pianist en organist die bij Albert King heeft gespeeld en daarna in de begeleidingsband van B.B. King. Naast zijn eigen werk heeft hij voor velen de productie gedaan en daarmee krijg je tot het nieuws Ron Levy's Wild Kingdom met Ima's Song. Bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende week bij Let the Blues Get In.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Met de iets wat rauwe stem van Joe Cocker mag ik u van harte welkom heten voor deze nieuwe aflevering van Studio G. A Song For You, dat was de titel van de openingstrek van vandaag. Een track van het album Stingray uit 1976. Vorige week zeiden we natuurlijk als enige plaat de cover. En toen hadden we Heroes in uitvoering van Gregorian. Het komt natuurlijk van David Bowie, van het gelijknamige album. Een album wat hij produceerde in 1977. En het origineel, dat klinkt zo.

0: vorige week beloofd om de unplugged versie van de Scorpions te gaan doen. En belofte maakt schuld. In 2013 togen ze naar Athene voor hun unplugged sessie. En ook van deze sessie heb ik 4 tracks klaarstaan. Zo dadelijk het bekende Wind of Change. Maar we gaan beginnen met de Delicate Dance.
1: This is Delicate Dance.

Tot zover de unplugged sessie van de Scorpions vanuit Athene. De laatste twee tracks die we hoorden waren Passion, The Rules of the Games en juist Born to Touch Your Feelings. Wij gaan kalmzaam richting het album van deze week, maar ik heb nog een paar plaatjes te gaan. Om te beginnen eentje uit 2010. Kate Choice bracht toen het album Echo Mountain uit en een van die tracks daarop is America.

Of hoor je Louise Tucker met het nummer Voices in the Wind, een track van het album Midnight Blue uit 1979. En daarmee zijn we toegekomen aan het album van deze week. Vorig jaar op Santorini waren we op het Rode Strand, de Red Beach. En ja, een wandelingetje over clips en één keer hoorden we vioolmuziek. En daar zat Alexis Kanaki te spelen. Een beetje akoestisch, de rest van het orkest was allemaal opgenomen, maar zelf speelde hij daar viool bij. En daarvan heb ik het USB-stickje maar aangeschaft en vandaag kunt u daar wat van gaan horen. Zodat we Costa Macedonas, maar beginnen met Sirtaki.

straks in het tweede uur uiteraard nog twee tracks van het album Greek Music van Alexis Kanaki. Wij gaan dit uur afsluiten met muziek van eigen bodem, The Golden Earring. In 2007 kwam het album Paradise in Distress uit. De laatste track voor de eerste uur, One Night Without You.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

De opening van het tweede uur Studio G was voor die Carlo Cocciante van zijn album Tutti i miei sogni drive to Italia. Het slot overigens is voor Kraftwerk met Autobahn en dat is de volledige versie. Dus we gaan gelijk maar door richting het album van de week. Maar eerst tijd voor een kleine tango. Hier is het orkest van Coen Ternoris.

Omdat we dus Kraftwerk aan het eind van de uitzending hebben, gaan we gelijk maar door naar het album van deze week, The Greek Music van Alexei Kanagi. Een artiest die op het Rode Strand van Santorini zijn vioolmuziek speelt. Ik heb nog twee tracks klaarstaan. Het zijn natuurlijk Griekse muziek, dus Griekse titels. En dan ga ik mij eigenlijk niet aan de uitspraak wagen.

Veel van dat muziek heb ik eigenlijk niet gekocht. Twee jaar terug, toen kocht ik eigenlijk de eerste. En dat was er eentje van Luis Martos. En daar stonden dus meerdere albums op zijn USB-stick. Voor het album van de Wolle Weg gekozen voor zijn album Meditation, wat hij in 2018 samenstelde. Natuurlijk een voorproefje, en dat heet Sol y Luna.

We schrijven 1977, wanneer Dan Vogelberg een succes heeft met het nummer Netherlands. Het gaat overigens niet over ons land, maar over een gebied ergens in de Verenigde Staten. Omdat we dus een lange plaat op slot hebben, zijn we nu gekomen aan de voorlaatste plaat. En dat is een vertaling van Belinda Muldijk. Het origineel is van Peter Maffay, maar Rob de Nijs die heeft daar een heel bekend nummer van gemaakt. Het werd zomer.

Volgende week dus het origineel, wat maar een jaartje ouder is dan deze cover van Rob de Nijs. Zoals gezegd, we gaan afsluiten met het nummer Autobahn van Kraftwerk van de gelijknamige LP uit 1974. Daarna neemt de nieuws het over en na het nieuws natuurlijk de nachtprogrammering tot aan de vroege zondagochtend. Voor nu bedankt voor het luisteren, nog een fijne avond en nacht en graag tot volgende week.

Radio Alfa.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ze komen uit Zweden, uit Stockholm om precies te zijn. Bes Verjelsen, zo heet de band. Ze maken een mooie mix van een klein beetje stoner, een klein beetje doom. You didn't come to party. Nou, ik hoop jij wel, eigenlijk eerlijk gezegd, want we gaan een uurtje een feestje vieren. Nou ja, feestje vieren. We gaan een uurtje lang gewoon heerlijke, lekkere, stevige muziek draaien voor je. En dat doen we eigenlijk altijd hier in Schouten Benacht. Een uurtje lang van alles wat met daarin natuurlijk onze vaste onderdelen. In de killerclassic gaan we 40 jaar terug in de tijd. Dat doen we met het album van Rage of Order. Dat is van Queensrÿche. Je hoort zometeen Walk in Shadows. Dan hebben we ook nog de Oeknal. Die gaan we naar 1989. Het debuutalbum van de band Skid Row. Dat heet uiteraard ook Skid Row. Je hoort zometeen Big Guns. En in de showcase zijn we toe aan Apocalyptica en Worlds Collide. Komt uit het jaar 2007. We zijn toe aan de tweede week. En dan hoor je straks SOS. The Rock 13, Five Finger Death Punch voor de eerste week. Nummer 1 positie. En Eye of the Storm. En nieuw winnen de Foo Fighters. En Window. En deze band komt uit Italië. Ze heet de Red Coat. En ze hebben het over Quarantine.

Zo zijn we te vieren. Ze komen uit Hamburg. Drie heren, één dame. Velvet Rush, zo heet de band. En The Nature of the Beast. En het intro deed me toch aan Airborne, aan AC/DC en al die andere mensen die dat lekkere muziek spelen, denken. En daarvoor hadden we Redco, die kwamen dan weer uit Italië. Ook drie mannen en een dame. En zij hadden het over Quarantine. Gaan wij terug in de tijd? We gaan even kijken. Nou, we gaan ver terug in de tijd. 40 jaar. 1986. Killer Classic. En toen bracht de band Queensryche hun derde album uit in het jaar 1986. Ik heb ze van de zomer nog live gezien in Cartagena, Spanje. Goed optreden kan ik je vertellen. Range of Order is het album uit het jaar 1986. En daarop staat ook dit nummer. Dit is Walk in Shadows.

Ze komen uit Austin, Texas. Ze zijn met z'n drieën een trio dus. Ze maken lekker doom, eigenlijk officieel doom wop muziek. Rick Souls Billy's Burger Patrol, mooie naam hè. The Disappearing Man hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 1986. Dat deden we met Queensrÿche. Ik zei het wel, ik heb ze van de zomer, afgelopen zomer, in Cartagena, Spanje gezien. Het was een goed optreden, lekker buiten in het park. Rage of Order kwam uit 1986. Je hoorde de Walk in Shadows. We gaan even kijken naar de Rock 13. De nieuwe nummer 1 is zometeen van Five Finger Death Punch en Eye of the Storm. En dit is de nieuwe binnenkomen.

0: staan voor de eerste week op de nummer 1 positie van de Rock 13. Five Finger Death Punch. Volgend jaar in België en in Nederland. Ze komen eerst in Nederland, doen ze op 7 februari in Amsterdam. En daarna een dag later op 8 februari in Brussel in België. The Eye of the Storm hoorde je met de nieuwe nummer 1 van de Rock 13. De nieuwe binnenkomen hoorde je daarvoor. Die was van de Foo Fighters en zij keken door het raam, oftewel Window. Gaan we even kijken naar een debuutalbum van een band die nog steeds bestaat, maar eind jaren 80 al begon. We gaan terug naar 1989.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. De eerste schouten bij nacht.
0: In de Oerknal kijken we altijd even naar een debuutalbum van over het algemeen bekende band. Skid Row is toch een van de grondleggers van de jaren 80 en 90 rock, durf ik wel te zeggen. Het debuutalbum heet ook Skid Row en komt uit het jaar 1989. En daarop staat deze. Dit is Big Guns.

Schouten. Schouten. Schouten.

Ze komen uit Wales, United Kingdom. King Kraken, Kraken, zo heet de band. I Am The Apocalypse, dat zal je maar van jezelf zeggen. Het einde van de wereld, toch? En daarvoor hadden we Skid Row uit het jaar 1989 van een debuutalbum Skid Row, vandaar dat ze ook in de oerknal zaten. En je hoorde Big Guns. Schouten vannacht een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat suggesties. Altijd welkom, hè? Dat mag je altijd even sturen per mail. eddy@schoutenbijnacht.net. Gaan wij weer even naar Zweden. We begonnen in Zweden met Beth Verjansen. Maar deze band komt er ook vandaan. Black Blood Stockholm. Ze staan in de wind.

0: gaan alweer sinds begin jaren 80, 1982 opgezet zijn. Corrosion of Conformity is a real bad man en bad met dubbel A dan. En daarvoor Black Blood, Stockholm en Stockholm, ik zei het al, In the Wind. Ik ga mij voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bij Nachten doen we gewoon getrouw met de Showcase. Daarin staat één album centraal en gaan we terug naar het jaar 2007.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht Showcase.
0: En in het jaar 2007 bracht Apocalyptica een bijzonder album uit. Je weet wel, de mannen op de cello uit Finland, die brachten het album Worlds Collide uit. Een mooie samenwerking. Daarop staat ook deze, SOS.

kijken. Komt gewoon in Nederland. Dat kun je niet voorstellen. Inherited, zo heet de band. Dat nummer heet trouwens ook Inherited. En daarvoor gingen we terug naar het album uit het jaar 2007 van Apocalyptica. Worlds Collide. Ik zei het al, hele mooie samenwerkingen. Deze was samen met Christina Scabbia. Dan denk je, wie is dat? Dat is een van de zangers van onder andere Lacuna Coil. Zit er weer op deze uitzending. Uurtje is alweer zo voorbij. We sluiten af met Defects en Alles of Niets. All or Nothing. Ik zei het al, suggesties welkom. Eddie @schouten bij nacht.net. En ik hoor je gewoon volgende week weer. Tot dan. Doegie.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbesteding in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer in het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden